31 graden. Ook na het weekend is het zomers warm. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn meerdere opstootjes geweest. Een groepje mannen zocht ruzie met elkaar en met mensen die wel al een plek hebben in het aanmeldcentrum. Er werd ook iemand onwel. Het is de eerste avond zonder hulp van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Die vonden het niet veilig meer voor hun medewerkers. De brandweer in het Zeeuwse grensgebied maakt zich zorgen over mensen die jerrycans vol goedkopere benzine uit België halen. Bij een autobrand breidt het vuur zich sneller uit, maar ook zonder brand is het gevaarlijk, zeggen ze bij Omroep Zeeland. Er kunnen giftige dampen in de auto komen en bij een aanrijding wordt het een projectiel. In Utrecht kunnen mantelzorgers straks bijna gratis parkeren. Ze krijgen al korting en die wordt nu verhoogd naar 99%, meldt het AD. De gemeenteraad zegt dat ze onmisbaar zijn in de maatschappij en wil ze zoveel mogelijk helpen. Het gaat ten koste van de algemene parkeerkorting die inwoners aan bezoekers kunnen geven. En tyfoon Bavis heeft de oostkust van China bereikt. Hij ging daar aan land met windsnelheden van ruim 140 km per uur. Uit voorzorg werden bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd uit plaatsjes aan de kust. Eerder trok de tyfoon ook over de Filipijnen. Daar vielen 18 doden. In Taiwan en Japan sloeg de storm al minder hard toe. Het weer van Weer Online? Vannacht is het 14 tot 19 graden. Morgen wordt weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: geen playlist, maar passie.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn meerdere opstootjes geweest. Een groepje mannen zocht ruzie met elkaar en met mensen die wel al een plek hebben in het aanmeldcentrum. Er werd ook iemand onwel. Het is de eerste avond zonder hulp van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Die vonden het niet veilig meer voor hun medewerkers. De brandweer in het Zeeuwse grensgebied maakt zich zorgen over mensen die jerrycans vol goedkopere benzine uit België halen. Bij een autobrand breidt het vuur zich sneller uit, maar ook zonder brand is het gevaarlijk, zeggen ze bij Omroep Zeeland. Er kunnen giftige dampen in de auto komen en bij een aanrijding wordt het een projectiel. In Utrecht kunnen mantelzorgers straks bijna gratis parkeren. Ze krijgen al korting en die wordt nu verhoogd naar 99%, meldt het AD. De gemeenteraad zegt dat ze onmisbaar zijn in de maatschappij en wil ze zoveel mogelijk helpen. Het gaat ten koste van de algemene parkeerkorting die inwoners aan bezoekers kunnen geven. En tyfoon Bavis heeft de oostkust van China bereikt. Hij ging daar aan land met windsnelheden van ruim 140 km per uur. Uit voorzorg werden bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd uit plaatsjes aan de kust. Eerder trok de tyfoon ook over de Filipijnen. Daar vielen 18 doden. In Taiwan en Japan sloeg de storm al minder hard toe. Het weer van Weer Online? Vannacht is het 14 tot 19 graden. Morgen wordt weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn meerdere opstootjes geweest. Een groepje mannen zocht ruzie met elkaar en met mensen die wel al een plek hebben in het aanmeldcentrum. Er werd ook iemand onwel. Het is de eerste avond zonder hulp van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Die vonden het niet veilig meer voor hun medewerkers. De brandweer in het Zeeuwse grensgebied maakt zich zorgen over mensen die jerrycans vol goedkopere benzine uit België halen. Bij een autobrand breidt het vuur zich sneller uit, maar ook zonder brand is het gevaarlijk, zeggen ze bij Omroep Zeeland. Er kunnen giftige dampen in de auto komen en bij een aanrijding wordt het een projectiel. In Utrecht kunnen mantelzorgers straks bijna gratis parkeren. Ze krijgen al korting en die wordt nu verhoogd naar 99%, meldt het AD. De gemeenteraad zegt dat ze onmisbaar zijn in de maatschappij en wil ze zoveel mogelijk helpen. Het gaat ten koste van de algemene parkeerkorting die inwoners aan bezoekers kunnen geven. En tyfoon Bavis heeft de oostkust van China bereikt. Hij ging daar aan land met windsnelheden van ruim 140 km per uur. Uit voorzorg werden bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd uit plaatsjes aan de kust. Eerder trok de tyfoon ook over de Filipijnen. Daar vielen 18 doden. In Taiwan en Japan sloeg de storm al minder hard toe. Het weer van Weer Online? Vannacht is het 14 tot 19 graden. Morgen wordt weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

playlist, maar passie. Dat is Ice Radio. En dit is de nieuwe Icebreaker.

Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op de eerste avond zonder het Rode Kruis in Ter Apel waren er opstootjes bij het aanmeldcentrum. Een vluchteling kreeg vanuit het niets een trap van een man. Toen later een oudere man was gevallen en er meer mensen bijkwamen, werd de trapper door de beveiliging weggehaald. Het Rode Kruis helpt niet meer in Ter Apel omdat het er niet meer veilig is. In Engeland is opnieuw iemand opgepakt voor de moord op een oud-politicus van Reform UK, de partij van Nigel Farage. De vrouw werd donderdag gevonden in haar tuin met zware verwondingen. Ze was toen al een dag dood. De man werd ruim 400 kilometer verderop aangehouden. Een man die eerder werd opgepakt bleek onschuldig. Het is nu echt klaar voor Soldaat van Oranje. Gisteravond was de laatste voorstelling van de musical voor het publiek. Die werd afgesloten met een grote droneshow. In 10 minuten kwamen de scènes uit de musical voorbij. Vandaag is er nog wel een allerlaatste show, maar daar zijn alleen genodigden bij. Soldaat van Oranje liep bijna 16 jaar. En Argentinië is met pijn en moeite door naar de halve finale van het WK voetbal. Er was een verlenging nodig om 10 Zwitsers te verslaan. Het werd 3-1. En Bolo van Zwitserland kreeg zijn tweede gele kaart voor een fopduik na een ingreep van de VAR. Argentinië moet in de halve finale tegen Engeland, dat gisteravond na verlenging won van Noorwegen. En dat het weer van Weer Online. Overdag veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Na het weekend blijft het ook nog zomers warm. En tot zover het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Hello.

Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

Zon, zee, strand en Ice Radio in je oor. Dat is pas een cocktail van geluk.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De eerste avond zonder het Rode Kruis en vluchtelingenwerk in Ter Apel was onrustig. Een kleine groep mannen zorgde bij het aanmeldcentrum voor opstootjes met andere vluchtelingen. Toen vechtpartijen uit de hand liepen, grepen de politie en de beveiliging in. De hulporganisaties zijn gestopt omdat het in Ter Apel niet meer veilig is. Er vaart voorlopig geen enkel schip meer door de straat van Hormuz, zegt Iran. Het belangrijke stukje zee is helemaal geblokkeerd na luchtaanvallen van Amerika op Iraanse doelen. De aanvallen waren een reactie op een incident in de straat van Hormuz. Daar werd een containerschip door de Iraniërs beschoten. Na bijna 16 jaar en 4 miljoen bezoekers is het over en uit voor de musical Soldaat van Oranje. Gisteravond was de laatste reguliere voorstelling in de theaterhangar in Katwijk. Die werd afgesloten met een speciale droneshow. Vandaag is er nog een allerlaatste besloten voorstelling voor genodigden. En Lionel Messi maakt met Argentinië nog altijd kans om voor de tweede keer op rij de wereldtitel te pakken. De Argentijnen zijn op het WK door naar de halve finale. Daar hadden ze tegen Zwitserland wel een verlenging voor nodig. Uiteindelijk werd het 3-1. In de halve finale speelt Argentinië tegen Engeland. Dat won met 2-1 van Noorwegen. En dat het weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden zijn er eerst nog wat wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 23 graden in het noorden, 29 graden in het midden en maximaal 32 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: 60 jaar muziekgeschiedenis. Dat is best wel veel, hè? Wij zijn Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een schietpartij vanmorgen vroeg bij een huis in Wassenaar zijn 2 mensen gewond geraakt. Eén is er slecht aan toe, maar ook de ander is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte aangehouden. De politie zoekt uit wat zijn rol is en wil graag getuigen spreken. De eerste avond na het vertrek van hulporganisaties in Ter Apel is onrustig verlopen. Op het terrein was een klein groepje aan het provoceren en toen er een vechtpartij ontstond greep de politie in. Omdat het al een tijdje niet veilig is in Ter Apel hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun werk daar gestaakt. Amerika en Iran hebben elkaar opnieuw over en weer aangevallen met raketten. In landen rond de Persische Golf klinkt het luchtalarm en zijn explosies te horen. De aanvallen begonnen na een incident in de straat van Hormuz, waardoor Iraniërs een containerschip werd beschoten. De zeestraat is nu helemaal geblokkeerd. En nog 4 landen kunnen wereldkampioen voetbal worden. Argentinië won vanochtend vroeg na verlenging met 3-1 van Zwitserland en is door naar de halve finale. Daarin spelen de Argentijnen tegen Engeland. Dat was vannacht met 2-1 te sterk voor Noorwegen, ook na verlenging. De andere halve finale gaat tussen Frankrijk en Spanje. En dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden zijn er eerst nog wat wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 23 graden in het noorden, 29 graden in het midden en maximaal 32 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Wassenaar zijn vanmorgen twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie ontdekte ze bij een huis. Eén is er slecht aan toe. Er is iemand aangehouden, maar of het om de schutter gaat is niet duidelijk. De politie hoopt op informatie van getuigen om uit te vinden wat er precies is gebeurd. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het weer onrustig geweest. Een groepje asielzoekers ging met elkaar op de vuist. Het geweld begon toen een oudere asielzoeker die langsliep uit het niets werd geschopt. Sinds gisteren zijn er geen hulpverleners meer van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk, want zij voelen zich niet meer veilig. Er is een nieuwe verdachte opgepakt voor de moord op een oud-politicus in Groot-Brittannië. Ze werd van de week doodgevonden in haar huis. Een man die eerder vastzat bleek niks met haar dood te maken te hebben en is vrijgelaten. De vermoorde politicus is Anne Widdecombe. Ze was lid van de partij van Nigel Farage. En het WK voetbal gaat verder zonder publiekslieveling Erling Haaland. In de kwartfinale verloor zijn land Noorwegen na verlenging met 2-1 van Engeland. Dus liggen de Nooren eruit. Haaland maakte dit WK 7 doelpunten, maar is niet alleen een held op het veld. Ook op social media is hij een grote hit. En dat het weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden zijn er eerst nog wat wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 23 graden in het noorden, 29 graden in het midden en maximaal 32 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is nog veel onduidelijk over een schietpartij vanmorgen vroeg in Wassenaar. Agenten die afkwamen op een melding vonden bij een huis twee gewonden, van wie één er slecht aan toe was. Kort daarna werd een verdachte opgepakt, maar of dat ook de schutter is niet bekend. Net zo min als de aanleiding voor het schieten. Wie een brief op de bus doet, moet er nu niet meer van uitgaan dat hij de volgende dag al aankomt. PostNL bezorgt vanaf vandaag de post niet meer binnen één dag, maar mag er voortaan maximaal 2 dagen over doen. De maatregel zou nodig zijn om de postbezorging betrouwbaar te houden. Een straatfeest in Canada in de stad Toronto is geëindigd in een bloedbad. Er was een grote schietpartij waarbij meerdere mensen op elkaar schoten. Er vielen zeker 2 doden en meerdere gewonden. Hoewel er nog niemand is opgepakt voor het geweld in Toronto, zou er geen gevaar meer zijn voor de omgeving. En op het WK voetbal zijn alle favorieten door naar de halve finale. Argentinië kroop weer door het oog van de naald en won pas na verlenging met 3-1 van Zwitserland. In de halve finale spelen de Argentijnen tegen Engeland, dat na verlenging Noorwegen versloeg met 2-1. Frankrijk-Spanje is de andere halve finale. En dat is weer van Weer Online. Op een paar wolkenvelden na is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuiden. Komende nacht is het een graad of 16. Morgen weer zomers met veel zon en warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu.
5: De stilte van zondag.

Harvest for the World, The Christians. Het was een hit van ze in de jaren 80. Maar dit is een nieuwe uitvoering met strijkers. Sings and Strings heet het album uit 2017. Waarbij ze hun eigen nummers nog een keer opnieuw uitgevoerd hebben. Met mooie strijkers erbij. En dat leek me een leuke opening voor de stilte van zondag. Goedemorgen. Wat leuk dat je ons gevonden hebt. Je luistert naar Ice Radio. Zondagochtend, 10 uur. En er is altijd een beetje iets bijzonders aan een zondagochtend, vind ik. De wereld voelt een beetje stiller aan. Ken je dat? En de koffie smaakt net iets beter. Het is geen reden om je te haasten. Het is eigenlijk het perfecte moment om tot rust te komen. Te ontspannen en te genieten van mooie muziek.

0: than I can bear. Uit 1985. En daarvoor Mick Flannery. Van zijn nieuwe album The House Must Win. Is in mei van dit jaar verschenen. En dit was een track die hij samen deed met Yvonne Daly. Take Me With You Then. Heel leuk dat je luistert naar de stilte van zondag.
1: Wij draaien wat we willen. Ice, the alternative. Ice Radio.
2: Elko van Staveren.

dit vind ik echt schitterend. Prachtig. Het is de nieuwe single van Raccoon. Samen met Faela. Faela is een Nederlandse zangeres. Een songwriter van 18 jaar. Zo presenteerde ze zichzelf ook op het podium. Toen we haar zagen in het voorprogramma van Raccoon. In het Amsterdamse Bostheater. Toen zei ze: "Hi, ik ben Faela en ik ben 18 jaar. Ze plaatste ooit een akoestische cover van Devil Dills online. En via veel delen en liken kwam die bij Raccoon-zanger Bart van der Weijden terecht. En daarna namen ze het nummer samen op, opnieuw. En dat werd deze uitvoering. En hij is prachtig. Het is een jonge meid, maar met een stem die klinkt alsof ze veel ouder is. Heel erg mooi. Daarvoor Joe Cocker met Night Calls. Nummer uit 92. En het is geschreven en geproduceerd door Jeff Lynne van de ILO. En dat kan je horen. Dat hoor je aan alles. En dat maakt het nummer zo lekker.

Ferris en Sylvester. Tiny Little Love. De single loopt vooruit op het nieuwe album van het Britse duo. Het album verschijnt op 14 augustus. Je luistert naar de Stilte van Zondag. Wat lekker dat je erbij bent. En ik heb, zoals je hoort, veel mooie nieuwe dingen voor je. En het nieuwe album van de Stones hoort daar natuurlijk ook bij. Foreign Tongues, dat kwam deze week uit. Ik ben het hele album gaan beluisteren en op zoek gegaan naar het stiltewaardig nummer. Nummer dat het lekker doet in de Stilte van Zondag. En ik kwam uit bij Ringing Hollow.

Absinthe Minded, de Pretty Horny Flow, zo heet het nummer. Het is een leuk vrolijk liedje uit van de Belgische band. En daarvoor hoorde je, wat hadden we ook weer? Dave Brubeck, ja, dat was het Dave Brubeck thema Take 5. Maar dan gezongen, dat is vrij bijzonder, want meestal is het gewoon een instrumentaal nummer. Zo is het ook bekend geworden. Maar dit was gezongen door Carmen McRae in 1961 als een soort vocale versie van die Take 5 klassieker. Wat leuk dat je lekker luistert naar de stilte van zondag. We vullen het uurtje met mooie muziek om even rust te nemen, even een beetje het gas terug. En deze past er ook heel goed bij. Dit is Xavier Rudd, afgelopen woensdag gezien in de paleistuinen van Soestdijk in de Royal Palace Live. Wat een fijne plek en wat kan die man een sfeertje creëren, alsof je met een aantal duizend mensen om het kampvuur zit. Prachtig. Dit is Stony Creek.

Cure met Lullaby uit 1989. Het was een verzoekje. Magda stuurde een berichtje met de vraag of ik die wilde draaien. Omdat ze vindt dat die zo goed in de stilte past. Nou Magda, ik ben het er helemaal mee eens. Bij deze. Heb jij een verzoekje of een plaat waarvan je denkt van ja, dat past fantastisch in de stilte. Of vind je het leuk om even wat te delen over wat we hier doen? Vind je het leuk wat we maken? Laat het even weten. Het is altijd leuk om van luisteraars te horen. Je kan me mailen op destiltevanzondag@gmail.com. En deze, Danny Vera, Rollercoaster, is voor jou, Karin.

Ja, speciaal verzoek voor Karin. Heb jij ook een nummer wat je graag wil horen in De Stilte van Zondag? Mail me dan op destiltevanzondag@gmail.com. We gaan alweer richting het nieuws van 11 uur. En dat doen we met nieuw werk van Beth Hart. Mean Old Man of Mine stond niet op het oorspronkelijke albumuitgave van You Still Got Me uit 2024. Maar het verscheen in april van dit jaar opeens als nieuwe single. En werd toegevoegd aan de deluxe versie van het album. Ik ga hem lekker voor je draaien. En ga er even goed voor zitten, want het is een fantastisch nummer. Hey, blijf lekker luisteren naar Ice Radio. Er komen nog meer jocks die hun passie voor muziek lekker met je delen. Wat wil je nog meer? Ik wens je een fijne zondag.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een van de bosbranden in Zuid-Spanje is bijna helemaal onder controle. En dat is goed nieuws voor honderden mensen die daar in de buurt wonen. Ze waren geëvacueerd en kunnen nu terug naar huis. De Spaanse natuurbranden hebben zeker 12 mensen het leven gekost. Waarschijnlijk zijn dat vooral Belgen en Britten. Er hebben al 2 nachten geen asielzoekers uit Ter Apel meer geslapen in de nachtopvang in Nieuwe Pekela. Donderdagavond werden daar vanuit het aanmeldcentrum nog bijna 60 mensen heen gebracht. Of een en ander te maken heeft met het vertrekken van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk uit Ter Apel is niet duidelijk. In Zwitserland is een Duitser opgepakt die in de Gotthardtunnel levensgevaarlijke toeren had uitgehaald. In de tweebaanstunnel haalde hij ruim 20 auto's in, waarbij hij ruim 170 km per uur reed, waar je 80 mag. De Duitser had drugs op. Hij riskeert een celstraf, een hoge boete en een rijverbod. En een vreemd moment op de Dam in Amsterdam. Daar is vanochtend spontaan een boom omgevallen. Er waren toen bijna geen mensen op straat, dus niemand raakte gewond. Wel is een stuk van de Dam geblokkeerd. Waardoor de boom is geknakt, is volgens AT5 nog een raadsel. En dat het weer van Weer Online. Op een paar wolkenvelden na is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuidoosten. Komende nacht is de graad of 16. Morgen weer zonnig en warm zomerweer. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ik zit vastgeland.
3: Met nu.
4: Moraal van de week.
5: Dear listeners, this is a special show on Ice Radio with...

Beginners van David Bowie. Opening van Moraal van de Week, nummertje 449. Het is een vakantiemoraal van de week, want ja, het is vakantie. Dus ik ben er wel, maar ik ben er niet. Als je begrijpt wat ik bedoel.

0: spiritueels manifesteren. Dat doen we door samen te concentreren. Zodat er iets komt dat we allemaal willen horen. En dat is Mahatma Gandhi.
1: The safest course is to believe in the moral government of the world. And therefore in the supremacy of the moral law. The law of truth and love. Exercise of faith will be the safest where there is a clear determination, summarily, to reject all that is contrary to truth and love. I confess that I have no argument to convince through reason. Faith transcends reason. All that I can advise is not to attempt the impossible.
2: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: Hij doet zijn eigen airchecken. Beter moraal.
4: Zit hij gewoon naar zijn eigen uitzending te luisteren?

0: Op Peter kun je rekenen.
1: This is Ice.
2: Met straks weer iets van de Beatles dat je niet in die vorm kent. Ice Radio. Maar nu. Oh, nou,

0: Boys Don't Cry.
1: Door iemands liedje heen praten vind ik niet ziek.
2: Oh, sorry. Hey, daar heb je Peter, de bedweter.
3: Peter, moraal. Bezorgd je keiharde tepels.
4: Oké, okay, Peter. Vieze, vieze goorlel.
3: Dit zijn de Off Beatles. De Beatles, maar dan anders. Ice Radio. De Beatles Hoek, maar dan anders.

0: kijken is op de klok. Het is alweer een half uur voorbij. Het hele uur tijd door de Duitsstalige bijdrage van het half uur. Münchener Freiheit.
1: Eyes Radio.
0: Tausendmal du.

0: Ja, zo heet hij ook. Addicted to Love. Robert Palmer, dat is de zanger.
1: Ice Radio. Moraal van de week.

0: Please fast forward the tape to the end to cue up side two for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Lach maar.
5: Wat ben je stil, waar denk je aan?
2: What are you thinking about?
6: Dat was een slappe hap.
7: Fijne uitzending verder, dames en heren. Het is met name heel veel plezier hebben.
8: Bernie, I said, they'll never make that money back.
9: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knap.

0: de pos.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op de provinciale weg in Zeeland, waar vorige maand een schoolklas werd aangereden door een auto, gaat de maximumsnelheid toch omlaag. Dat meldt de regionale omroep. In plaats van 80 mag je er voorlopig nog maar 50, tot het onderzoek naar de verkeersveiligheid klaar is. Bij het ongeluk vielen 4 doden. In Amsterdam-Nieuw-West is een schietpartij geweest voor de deur van een café, meldt stadszender AT5. Toen de politie aankwam, vond hij geen slachtoffer of verdachte, maar wel lagen er 5 kogelhulzen op straat. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat er niemand gewond is geraakt en is er een oproep uitgegaan voor getuigen of camerabeelden. Er wordt vaak geklaagd over dat transformatorhuisjes zo lelijk zijn en daar proberen netbeheerders en gemeenten wat aan te doen. De huisjes worden steeds vaker mooier gemaakt met kunst of planten, meldt de NOS. Er is veel vraag naar stroom, daarom worden er de komende jaren nog tienduizenden transformatorhuisjes bijgebouwd. En in het bosbrandgebied in Zuid-Spanje kunnen honderden mensen weer terug naar huis. Een van de natuurbranden daar is bijna helemaal onder controle. Honderden andere geëvacueerden wachten nog op groen licht. Bij de Spaanse bosbranden kwamen 12 mensen om het leven. Daar zit zeker 1 Belg bij. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig. Het is 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuidoosten. Komende nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen is het dan opnieuw zonnig en warm zomerweer. En tot zover het ANP-nieuws.
3: What's he like, Mavis?
4: He's a real tasty geezer.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een grote vechtpartij in een park in Den Bosch zijn 2 gewonden gevallen toen er werd gestoken. Niet veel later werd in de buurt een minderjarige verdachte aangehouden. Omdat er nog veel onduidelijk is over wat er is gebeurd, wil de politie mensen spreken die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond gevochten en daarbij is iemand aangehouden, zegt de politie nu. Het was de eerste avond zonder het Rode Kruis en vluchtelingenwerk, die niet meer helpen in Ter Apel omdat het er niet meer veilig is. Op het terrein waren opstootjes en toen het knokken werd, greep de politie in. De grote bosbrand in Zuid-Spanje, waarbij zeker 12 doden vielen, is na dagen blussen onder controle. Het is weer veilig genoeg voor 1000 mensen die waren geëvacueerd. In groepjes mogen ze terug naar huis. Onder de slachtoffers van de brand zouden veel buitenlanders zijn, in elk geval Britten en Belgen. En in Apeldoorn is volgens de Gelderlander een straat onder water gelopen na een breuk in de leiding. Met dammetjes en zandzakken proberen bewoners hun huizen droog te houden. In Apeldoorn komen waterleidingbreuken de laatste tijd wel vaker voor. De leidingen zijn verouderd en moeten worden vervangen. En dat is weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig. Het is 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuidoosten. Komende nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen is het dan opnieuw zonnig en warm zomerweer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De gemeente waar Ter Apel onder valt kan nog niks zeggen over veiligheidsmaatregelen rondom het aanmeldcentrum, nu het Rode Kruis de hulpverlening heeft stopgezet. Volgens een woordvoerder is dat ook vooral aan het COA en de overheid. Maar ook het COA wil nog niks concreet zeggen over hoe het nu verder moet in Ter Apel. Gisteravond is in Den Bosch een vechtpartij geweest en daarbij is gestoken. 2 mannen raakten gewond. Even later werd een minderjarige verdachte aangehouden. Zo'n 15 mensen zouden na een ruzie met elkaar op de vuist zijn gegaan. Maar waar de ruzie over ging, is niet bekend. De politie hoopt op getuigen en camerabeelden. Oekraïne is opnieuw bestookt met raketten en drones uit Rusland. Zeker 4 mensen zijn om het leven gekomen, onder meer in de zuidelijke stad Gerson. De Russische aanvallen zijn een dag voor een belangrijke top over de oorlog. Oekraïense bondgenoten komen morgen bijeen in Parijs. En de renners in de Tour de France zijn begonnen aan hun aangepaste etappe. Het gaat om een loodzware heuvelrit door het Centraal Massief. Het is daar snikheet en er geldt code rood. Daarom is de route met 30 kilometer ingekort. De Sloveense renner Tadej Pogacar rijdt in de gele leiderstrui. En dat is weer van Weer Online. Veel zon, ook wat sluierwolken en van noord naar zuid is het 23 tot 32 graden. Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. Morgen starten we grijs, daarna is er veel zon bij 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het Rode Kruis is niet verbaasd dat er gisteren is gevochten bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het was de eerste avond zonder hun hulp. Het Rode Kruis stopte omdat het te onveilig werd voor hun medewerkers met alle oplopende spanningen. Politie is erbij gekomen en heeft iemand opgepakt. President Zelensky gaat zijn buitenlandbeleid wijzigen en ook zijn kabinet. Onder andere premier Julia Sviridenko wordt vervangen. Het heeft onder andere te maken met het contact met Amerika. Dat gaf Oekraïne toestemming om zelf Patriot-raketten te gaan produceren. Ook de wens om lid te worden van de EU speelt mee. In een Amerikaans natuurpark is een man zwaar gewond geraakt na een aanval door een bison. Hij was met zijn kleinzoon en ze hielden genoeg afstand. Toch werd de bison boos. Waarschijnlijk schrok hij van een auto. Het is paartijd voor de bisons en dan zijn de mannetjes vaak wat agressiever. De kleinzoon rende op tijd weg. Het is weer enorm druk op het strand en dus ook op de parkeerplaatsen. Die van Scheveningen, Noordwijk en Katwijk staan vol, meldt Omroep West. Noordwijk roept op om je auto op een terrein van een busbedrijf buiten het dorp te parkeren. Van daaruit is er een beach shuttle geregeld. En dan het weer van Weer Online. Veel zon, ook wat sluierwolken en van noord naar zuid is het 23 tot 32 graden. Ook vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw veel zon en 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De straat van Hormuz is gewoon open, zegt het Amerikaanse leger daar. Iran riep een paar uur geleden nog dat hij weer op slot ging. Er was een schip doorheen gegaan dat zich niet aan de route hield. Amerika bombardeerde daarna doelen in Iran. Iran bombardeerde weer terug in onder meer Qatar en Jordanië. Amerika haalt intussen de banden aan met Irak. Morgen gaat de Iraakse premier op bezoek in Washington, waarschijnlijk om deals te sluiten over olie en gas. Amerikaanse bedrijven zouden zich in Irak willen vestigen en er wordt gezocht naar andere routes om de olie te exporteren. Bij Harlingen is een man gered uit de Waddenzee. Hij was met zijn surfplank vastgelopen in de modder en kon er niet meer uitkomen, meldt Omroep Friesland. Op een foto is te zien dat hij van top tot teen onder de modder zit. Hij is door de brandweer afgespoeld en opgevangen. En de wielrennersvakbond CPA is blij dat de toeretappe vandaag is ingekort om de hitte in Frankrijk. Maar ze willen het liefst een structurele oplossing. Nu het steeds warmer wordt, alle zomerkoersen zouden in de ochtend moeten starten en finishen voor de ergste hitte. De vakbond wil voor het nieuwe seizoen in overleg met alle betrokkenen. En dan het weer van Weer Online. Zomers warm, met zon en ook wat sluierwolken. Het is 20 tot 24 graden aan de kust en in het zuiden 31 graden. Morgen eerst grijs, daarna veel zon en een beetje dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Dennis van Leeuwen.

0: Tears of Ears met Change. Een hele goede middag.
1: Ice Radio. Ijskoud. De warmste.
0: Van harte welkom op deze woensdag 8 juli 2026. Dit is weer je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak. Mijn naam is Dennis. En tot 2 uur ben ik bij je. Ik geef je wat lekkere muziek. Afgewisseld met wat algemene informatie. Zoals bijvoorbeeld over een half uur een overzicht van de platenbeurzen dit weekend. We bakken altijd eventjes de beurzen in Nederland. Soms ook aan de grenzen bij België of Duitsland. En je krijgt later ook een overzicht van de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dat zijn die veiligheidsmeldingen, weet je wel. Van dingen die je het beste niet eet of niet drinkt. Maar is het even wat anders? Ik ben wel een beetje voorbarig hoor met dit nieuws. Maar je WhatsApp die krijgt binnenkort een groene stip op je foto als je online bent. Ja, iedereen kan dan zien dat je actief bent. Ja, dat wil je natuurlijk niet, hè. Want mensen jou dan een bericht sturen, dan moet je ook meteen weer reageren. Gelukkig kun je dat ook uitschakelen. En zodra het allemaal uitgerold is en jij ook de optie hebt, dan kom ik nog wel eventjes bij terug. En ik hoorde van de week zoiets geks over hoe sommige mensen hun kiwi eten. Ja, het voedingscentrum waarschuwt nu zelfs officieel voor een verborgen gevaar bij deze hype. En er zijn enkele politievloggers die roepen op internet dat je rechts mag inhalen zolang je maar op je eigen baan blijft. Hebben ze gelijk of liggen de zaken toch misschien wel een beetje anders?
1: Ice Radio. 24 uur per dag online via iceradio.nl. Geen playlist, maar passie.
0: Zometeen de muziek van Daft Punk. Maar eerst The Cure. Ja, met Robert Smith natuurlijk. Hè. Je kent hem uit de jaren 80. Nou, we zijn nog steeds actief. Maar in de jaren 80 had hij vooral dat hele warrige haar, weet je nog wel. En rode lippenstift. Ik heb altijd een beetje gedacht dat hij misschien liever wel een meisje zou willen zijn. Of dat hij misschien wel homoseksueel was. Ja, ik begreep het niet helemaal. En er waren natuurlijk wel de ethisch, hè. Daar waren we allemaal een beetje in de war, weet je. We hadden dat gothing, ja, dat zwarte, die zwarte kleding. Ik had zelfs een zwarte Opel-fiets. Ja, die had ik dus ook. Maar nee, hij had het gewoon geleend van zijn vrouw. Die vond het zo leuk bij hem staan. Hij dacht, dat is eigenlijk best wel een, ja, een goed imago, toch? Best wel vreemd, toch? Beetje zo'n vrolijke tint bij zo'n hele sombere band. Je hoort ze nu met Just Like Heaven.

Give Life Back to Music. Je hoorde Daft Punk en daarvoor The Cure met Just Like Heaven. Woensdag 8 juli vandaag 2026. Dit is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak. Later dit uur nog de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En natuurlijk een overzicht van de platenbeurs dit weekend. En daarnaast lekkere muziek. Onder andere van Lloyd Cole en The Commotions.

Dat en meer dus tot 2 uur hier op Ice Radio. Ik was laatst trouwens op een verjaardag en daar vertelde een politieman dat rechts inhalen mag, zolang je maar gewoon op je eigen baan blijft. Ja, ik dacht dus altijd dat het helemaal niet mocht, joh. Maar ja, wie heeft er nou gelijk? Ik of die politieagent? Dat hoor je zo meteen.

0: Cross, in dit geval uit Canada, met Never Gonna Stop.
1: Ice Radio. Ijskoud. De warmste.
0: Ik wil je eventjes een situatie voorleggen. De snelweg. Amsterdam-Utrecht, trajectcontrole, 5 banen. Jij zit op baan nummer 2 en je rijdt 100. Gewoon toegestaan, mag daar gewoon. Je ziet verderop een auto in de middenbaan rijden. Maar je merkt wel, de auto rijdt iets langzamer dan jij. Dus je gaat hem inhalen op een bepaald punt. Nou, de wet zegt dan dat je dan aan de linkerkant moet inhalen, toch? Links inhalen hebben we allemaal geleerd. Ja, toch? Dan zijn er dus politievloggers, let op, politievloggers, die zeggen dat je mag ook eventueel gewoon rechts passeren. Kijk, passeren is dus wat anders dan inhalen, want je blijft in dit geval gewoon op je eigen baan rijden. Zij zeggen dat is dus toegestaan. Wat denk jij? Mag dat? Nou, ik kan je nu al vertellen, dat mag dus niet, hè? Ik hoorde steeds vaker op verjaardagen, of bij kennis ook, op mijn werk roept iemand het ook altijd, dat het gewoon mag. Maar dat mag niet. Nee, de verkeerspolitie die heeft deze politievloggers ook gewoon teruggefloten, hè? Kijk, de wet die kent dat hele woord passeren helemaal niet eens. Nee, het blijft gewoon rechts inhalen. En word je dan gepakt, dan ben je dus gewoon €320 lichter. Er zijn wel wat situaties waar het wel mag. Zoals bijvoorbeeld tijdens een file. Bijvoorbeeld als je langzaam rijdt of stilstaand verkeer is. Of bijvoorbeeld vlak voor een rotonde. Of een een afrit. Mag het natuurlijk ook wel. Maar rij je dus gewoon op zo'n trajectcontrolebaan, dan mag het dus niet. Je mag niet passeren. Doe het ook dan niet, hè, want het kost je dus echt gewoon €320.

is muziek uit 1984. Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good? We gaan zo meteen even kijken naar de platenbeurzen van dit weekend. Pak jij alvast eventjes pen en papier. Als je tenminste natuurlijk naar zo'n plaat- of cd-beurs graag toe wilt. Want er zijn er weer een aantal. Afgelopen week was ik zelf in Almere. Die was vrij klein. Hij werd verkocht als een wat grotere beurs. Maar hij was niet zo gek groot. Goed, aanstaande weekend natuurlijk gewoon weer nieuwe platenbeurzen. Als eerste morgen eentje in Tilburg. Ik ga je zo meteen een

Lloyd Cole en de Commotions met Perfect Skin. We gaan even kijken naar de platenbeurzen van dit weekend. Nou, we beginnen morgen al hoor. In Tilburg is er namelijk een openluchtplatenmarkt. Die heeft allemaal te maken met de lokale koopavond in Tilburg dus. Die is dus in ieder geval van 1 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Die is dan aan het Stadhuisplein. De Kattenrug ook wel in Tilburg. Dan gaan we door naar zaterdag Zwolle. Vanaf 10 tot 5 aan het Grote Kerkplein in Zwolle. Het is ook een open, ja, zo'n buitenluchtbeurs. Het is een mooie open en groene locatie in de binnenstad. Grote Kerkplein dus in Zwolle. Roosendaal dan, ook aanstaande zaterdag van 10 tot 5 een platenbeurs aan de Nieuwe Markt. Dat is een samenwerking met Robbie's Records. In dit geval wordt die georganiseerd door Retro. Het is ook gewoon een toegankelijke buitenmarkt op het Centrale Plein. En het is natuurlijk allemaal voor de liefhebbers van vinyl, cd's en allerlei andere muziekverzamelingen. Singeltjes hè, vind je er ook tegenwoordig heel veel. En dan zondag in Utrecht van 10 tot 5. De Janskerkhof in Utrecht is dat. Organisatie is in handen van Varia World. En dat is een van de bekendste openluchtbeurzen in het land. En het is echt gewoon echt een hele grote beurs ook wel daar zo. In het centrum van Utrecht dus van 10 tot 5. En dan de laatste in Den Bosch. Aanstaande zondag een platenbeurs van 12 uur in de middag. Tot 5 uur, ook natuurlijk gewoon in de middag, in de vooravond. Aan de parade in 'Sertogenbosch, dus Den Bosch. En het is ook weer een openlucht buitenmarkt. Ja, het is allemaal op het bekende evenementenplein onder de schaduw van de Sint-Jan. Ik zou ons ook allerlei horeca daar te vinden, dus een lekker drankje drinken, dat is ook mogelijk. Dit is The Feeling, Fill My Little World.

0: van The Feeling. Zometeen gaan we eens even kijken naar kiwis. Ja, ik hou wel van kiwis. Maar er zijn dus ook mensen die eten ze dus met schil en al op. Maar of dat nou zo verstandig is, daar gaan we zometeen even naar kijken.
1: This is... Ice.
2: Come on. Let's get crazy.
3: You're crazy.
4: No, we're born like this.
1: The Ultimate.

Milky was dat met Just The Way You Are in je wekelijkse woensdagmiddag uitspreek hier op Ice Radio. Ik zat van de week eens te lezen over mensen die hun kiwi met schil en al opeten. Ja, blijkbaar zit er in die harige buitenkant nog heel veel extra vezels en vitamine. Alleen het voedingscentrum dat zegt, jongens, dat is niet zo verstandig. Kijk, bij appels gaan we ervan uit dat je hem met schil en al opeet. En daarom zijn we wat strenger op de bestrijdingsmiddelen. En dat doen we dus wat minder bij kiwi, omdat je hem gewoon echt moet schillen. En nu zijn er influencers die zeggen, ah joh, dat kan makkelijk, kan je makkelijk eten. Nou, ik blijf hem gewoon lekker uitlepelen. Ja, en jij, wat ga jij doen? Ga je hem zo opeten of ga je hem ook liever toch nog schillen? Dit is het

Het goede doel met half van mij in je wekelijkse woensdagmiddag ijsbreek hier op Ice Radio 1982. Zometeen gaan we even kijken naar de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ik heb alvast eentje voor je. Die van Intergamma, die waarschuwt voor een barbecue die iets te heet kan worden. Zometeen hoe je

Marietje, Marietje, Marietje. Maria hoor je van Blondie. Het is inmiddels tijd geworden voor de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Als eerste dus die, ja, die barbecue, hè, die ik je zojuist vertelde, van Intergamma, oftewel Gamma en Karwei. De bouwmarkt voor de Jamestown gasbarbecue, de plancha. Dat is een soort plaat en daarvan kunnen de voorzijde en de buitenzijde van deze grill dus echt bloedheet worden. En dat kan weer leiden tot brandwonden. Dan een waarschuwing voor La Vie et Belle Vegan zeesalade van Odin. Dat is een overschrijding van de norm van Listeria. Ja, hoe spreek je dat eruit? Listeria of Listeria? Ga toch een keertje opzoeken. In ieder geval, dat zouden we dus eventueel in kunnen. En dat vormt natuurlijk een risico voor de gezondheid. Odin dus met La Vie et belde vegan zeesalade. Dan Wall Steel Europe BV, een waarschuwing voor een Napoleon gietijzeren braadpan. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de migratie van ijzer, mangaan, chroom en arseen hoger is dan wettelijk toegestaan. Ja, en blootstelling aan deze materialen, dat kan echt schadelijk effecten hebben op de gezondheid. En dan een waarschuwing van Albert Heijn voor de Sesso Pesto Rosso con mascarpone. Ongelooflijk, dat verzin je toch niet, hè? Ja, er zit eventueel walnoot in. Dus het is wat minder schadelijk, denk ik, dan bijvoorbeeld die hete grillen. In ieder geval dus de Sesso de Checo Pesto Rosso con mascarpone. Die is goed tot 1 mei van volgend jaar. En dan nog een best wel een serieuze waarschuwing voor de Milka Caramel Chocoladereep 100 gram. Hier kunnen mogelijk stukjes flexibel zacht rubber in zitten. Nou, je voelt hem al, dat moet je natuurlijk ook niet eten, hè? Aardig wat waarschuwingen. Nou, gelukkig weer elke week, ik zeg het erbij. Heb je dat spul in huis, breng het terug naar de winkel. Dit is Milk Bar, trouwens een Nederlandse band met Excellent.

Ik heb me jarenlang afgevraagd wat ze nou toch precies zouden zingen. Iets met, ik dacht dat het Lonely Girl, maar het was dus Homely Girl. Dat was UB40. Dat is zover de show van vandaag. Wat hebben we vandaag geleerd op deze woensdag 8 juli 2026? Nou, als eerste weten we nu dat we kiwis gewoon moeten schillen. Er zijn wel influencers die zeggen van, kan je makkelijk eten? Maar denk eventjes aan die pesticiden. De regels voor kiwis zijn iets minder streng dan die bijvoorbeeld voor appels. Ja, en over influencers gesproken, er zijn ook bijvoorbeeld politievloggers die zeggen dat je gewoon mag rechts passeren wanneer je bijvoorbeeld op de snelweg rijdt, hè, op zo'n baan met heel veel banen, heel veel lanes, weet je wel. Dat is dus niet waar, hè. Moet je dus niet geloven, je mag gewoon niet rechts passeren. Behalve bij een rotonde of in de file bijvoorbeeld. Volgende week ben ik er weer. Straks hier Richard Vlug met zijn gevonden voorwerpen. En ik spreek je graag volgende week woensdag. En heb een hele fijne dag. Bye bye.

0: viernes para la... Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Na de aanval op een Westers containerschip vlak bij de straat van Hormuz wordt één bemanningslid vermist. Het is iemand uit India. Er is een zoekactie bezig met hulp van Oman. Op het schip ontstond brand. 23 andere bemanningsleden zijn gered. In natuurgebied de Maasduinen in Limburg woedt brand. Het brandende gebied is niet zo groot, maar om te zorgen dat het niet uitbreidt is er veel brandweer bij. En ook om elkaar af te wisselen in de hitte. Een drone-team houdt de situatie in de gaten en water wordt met wagens aangevoerd, meldt 1 Limburg. Regisseur Teu Boermans van de musical Soldaat van Oranje is koninklijk onderscheiden. Hij kreeg het lintje vanmiddag in de theaterhangar in Katwijk na de allerlaatste voorstelling. Die was speciaal voor iedereen die heeft meegedaan aan de musical die na 19 jaar stopt. Gisteren was de laatste Soldaat van Oranje voor het publiek. En rolstoeltennisser Niels Vink heeft voor de vierde keer achter elkaar Wimbledon gewonnen. Hij versloeg Sam Schreuder, ook een Nederlander, met 6-1, 6-3. Het is de 10e Grand Slam titel voor Niels. Zo'n beetje nu begint de finale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Sinner won vorig jaar. En dan het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Later kunnen er vanuit het noorden lage wolkenvelden overtrekken. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon en van noord naar zuid 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Mellis Morning Mix.
5: We beginnen meteen, want ik heb nog wat anders aan mijn kop. Dan gaan we voor een plaat aan elkaar lullen. Kan die?

0: Oeh, leuk, leuk, leuk. Spandau Ballet in de chant number one. Hey, goedemorgen. En hartelijk welkom op Ice Radio. Fijn dat je ons weer gevonden hebt. Geen playlist, maar passie. Dat is ons motto, ons uitgangspunt. Format Free Radio, waar je lekker mag draaien, waar je zin in hebt als programmamaker. En ja, dit programma heet Melle's Morning Mix. Mijn naam is Melle. Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert. Dat kan elke donderdagochtend tussen 10 en 12. En ook deze week heb ik weer een gloednieuwe editie voor je. En die wordt dan zondagmiddag tussen 5 en 7 herhaald. Dus het zou ook zomaar zondagmiddag kunnen zijn op dit moment. Hè. Ik hoop dat het goed met je gaat. We praten zo direct wel even bij. Vertel ik je ook wat er allemaal aan vaste items in dit programma zit. Geen grote verrassing als je vaker luistert. Wat misschien wel een verrassing is, dat is de nieuwe Icebreaker. Dat is een heel bijzonder duo. Leuk dat dat bij elkaar is gekomen. Cha cha cha cha Chaka Khan en Snoop Dogg en Boogies in My Soul.
1: En dit is de nieuwe Icebreaker.

David Bowie en Suffragette City. Krijg ik nooit genoeg van David Bowie. En daarvoor de nieuwe Icebreaker. Een leuk duo, Chaka Khan en Snoop Dogg. En Boogies in My Soul. Ja, misschien is die wel uitgekozen, die nieuwe Icebreaker. Met het oog op het North Sea Jazz Festival. Wat eraan zit te komen. Morgen, zaterdag en zondag vindt dat plaats in Rotterdam Ahoy. Nou, ik weet niet of Snoop Dogg er ooit geweest is trouwens. Maar Chaka Khan die heeft er meerdere malen gestaan. Hey, goedemorgen. Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert. Ice Radio, Mellis Morning Mix. Ik hoop dat het goed met je gaat. Er hebben al, of er heeft in ieder geval al een regio in Nederland vakantie. Ik weet niet welke. Maar misschien geldt dat wel voor jou. Misschien ben je wel met vakantie al. Of heb je in ieder geval lekker vrij. Ja, of zit je te puffen in een kantoortuin. Of misschien wel thuis. Hoe dan ook. Ik hoop dat ik je de komende 2 uur een beetje kan vermaken. Met fijne liedjes die ik in mijn digitale koffer heb gegooid. Hoe de keuzes uitpakken, weet ik niet. Wat kan ik je wel vertellen? Nou, bijvoorbeeld dat we een ice-icoon hebben van Van Halen. Daar ga ik een track van draaien. Verder heb ik natuurlijk het Prince-moment. Monica Leijen weet ik niet of ik die te pakken krijg. Paul Gulmi, die is ook met vakantie. Dat lukt ook niet, maar die heeft wel een liedje doorgegeven in het kader van Paul's platenkast. Verder heb ik natuurlijk de Pimpam-plaat. En het boekje van Robert Lodge heb ik ook weer bij me. En verder fijne liedjes. Dit nummer draai ik al een aantal weken. Het is een Engelse DJ/producer. Zijn naam is Bless. En ik blijf dit lekker vinden. Het heet Terms and Conditions.

Ja, vroeger zou je zeggen een nieuwe single van. Nou, dat kun je tegenwoordig niet meer zo zeggen. Hè? Het is een vrij recente Spotify-track. Zo moet je het maar een beetje zien. Nothing But Thieves en Evolution. En daarvoor zat Bless, die Amerikaanse... Nee, Engelse producer-DJ Terms and Conditions. Heerlijke danceplaat vind ik dat. Draai ik al een aantal weken. Eens even kijken, dames en heren. Ik heb het boekje van Robert Lodge weer bij me. Met opmerkelijke verhalen uit de muziekgeschiedenis. Leuk om een verhaal met je te delen en dan een bijbehorende plaat te draaien. Ik wou het even met je hebben over Guns N' Roses. En dan specifiek over de bassist van Guns N' Roses, Duff McKagan. Die sloeg namelijk, en ik weet niet of je dat weet, in 2012 een opvallende nieuwe weg in. Hij was al een tijdje weg bij Guns N' Roses en kwam later ook weer terug. Maar in 2012 ging hij naast zijn optredens met zijn toenmalige bands Walking Papers en Loaded... ging hij zich bezighouden met de financiële belangen van collega-muzikanten. Nadat hij eerst daarbij Guns N' Roses was gestopt, volgde McKagan een opleiding aan een business school. En daarna richtte hij een adviesbureau op dat artiesten helpt met financiële zaken. Hij waarschuwt bands voor valkuilen en oneerlijke contracten, zodat muzikanten uiteindelijk meer overhouden aan wat ze verdienen. Ja, dat is een bekend verhaal, hè? Dat met name beginnende artiesten natuurlijk destijds door die platenmaatschappijen nog wel uitgeknepen werden. En misschien vandaag de dag nog wel een beetje. Maar goed, die hele distributieketen is nogal veranderd. Maar Duff McKagan van Guns N' Roses, die trok zich dat aan en volgde een relevante opleiding. En werd adviseur voor artiesten op het gebied van financiën. Wist ik niet, leuk weetje over Duff McKagan van Guns N' Roses. Ja, dan draai je natuurlijk iets van Guns N' Roses, kan ik me voorstellen. En in dat geval kies ik voor Yesterday.

Cheerin' op Ice Radio en Don't. Dat is een lekkere break, zoals DJ's dat noemen. Als je ergens een avondje liedje staat te draaien en je wil van het ene genre naar het andere over bijvoorbeeld, dan moet je een beetje een plaat hebben die een break is. En Don't van Ed Sheeran die leent zich daar uitstekend voor. Normaal gesproken op dit tijdstip in dit programma Monica Leijen in het kader van meer vrouwen op de radio. En Monica introduceert dan vrouwelijke vocalen. Maar ja, dat lukt allemaal even niet. Volgens mij heel warm bij haar op kantoor. Misschien zit ze wel thuis, weet ik niet. Maar wel nog aan het werk. En even niet in staat om aan de telefoon te komen. Dus ja, ze zegt zoek zelf maar wat leuks uit. En dat heb ik gedaan. Dat klinkt zo van kijk mij eens. Maar wat ik nu ga draaien vind ik echt fantastisch leuk. Het is een Franse band, Lerita Mitsuko. En die hadden één bescheiden hitje in Nederland. In België en Frankrijk was het een gigantische hit in de jaren 80. En de zangeres van die band heet Catherine Ringer. Ze is een componist, multi-instrumentalist. Heeft vroeger ook nog in erotische films gespeeld. Ik geloof niet echt pornografisch, maar toch wel redelijk erotisch. En zij is een van de oprichters van dit gezelschap. Lerita Mitsuko. En als je het hoort, dan denk je, oh ja, dit zegt me ergens nog wel wat. Rita Mitsuko en Marcia Baila. Met de groeten van Monica Leijen.

0: gelijk nog maar wat meer vrouwen op de radio. En wat voor een vrouw. Sky Newman en Man of the House.
1: 60 jaar popmuziek. 60 jaar tijdloze albums. Het Ice-icoon.
0: Het debuutalbum van Van Halen. Ja, ik hoef je niet te vertellen over het Nederlandse randje wat deze Amerikaanse band heeft natuurlijk. Hè. Februari 1978 kwam het uit. Het was overdonderend. Running with the Devil stond erop. Die cover van The Kings, You Really Got Me Now. Dat fantastische Eruption stond erop. En deze. En die draai ik voor je. Van Halen en Ain't Talking About Love. Ice-icoon van deze week. We'll

0: Petite Mellet, zo heet deze dame. Ze is Frans, dat zal je niet verbazen als je haar naam hoort. Maar ze woont in Los Angeles. En 2015 was het alweer. 11 jaar geleden dat ze een bescheiden hitje had met dit nummer. Met name in Engeland. Ik heb het toen heel veel gedraaid, want ik vond het zo'n heerlijke zomerse dance track. En dat vind ik het eigenlijk nog steeds. Baby Love, zo heette dat.
1: He's not here physically, but through his music, he'll live on forever.
2: For the love of Prince.
0: Het was 1985. Het grote succes van Purple Rain was daar. En toen kwam Prince met een nieuw album. En daar wilde hij eigenlijk helemaal geen singles van laten trekken. Maar ja, dat bepaalde hij niet. Dat bepaalde Warner Brothers. Dus na een maand of vier werd besloten om uiteindelijk toch maar een single uit te brengen. En dat werd dit nummer. En dat ging rechtstreeks naar nummer 1 in Amerika. Prince and the Revolution en Raspberry.

0: Fijn nummer van Jack White, G.O.D. en The Broken Ribs. Icycone van een paar weken geleden.
1: In the evening when the sun go down, when there's nobody else around, this Wolfman Jack reminded you it's disco time.
2: Ice Radio.
1: Hey, Ice. Show it, baby.
0: De temperaturen zijn al aangenaam en ze worden nog veel aangenamer en lees warmer de komende dagen. Dus nou, we doen de beats per minute een beetje op een aangepast niveau. Sister Sledge en Thinking of You. Tot aan het nieuws en daarna ben ik bij je terug voor deel 2 van Mellis Morning Mix. Home here op Ice Radio. Tot zo.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Tientallen passagiers van Transavia hebben vanochtend vroeg op Schiphol hun vlucht gemist. Het kwam door te weinig personeel bij de incheckbalies. Daardoor waren er lange rijen. Schiphol zegt dat het de hele zomer drukker is en adviseert om vooral op tijd te komen. In Veldhoven in Brabant is een auto op een appartement ingereden. Er was niemand thuis. De bestuurder van de auto is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog in brand en daardoor heeft de woning ook rookschade, maar er is geen instortingsgevaar. Bij aanvallen door Israël in Gaza zijn zeker 6 mensen omgekomen. Er is ook een meisje van 9 bij, zeggen de Palestijnen. Hulpverleners zeggen dat er werd geschoten op een tentenkamp. Een metaalgieterij in Gazastad werd geraakt door 3 Israëlische raketten. Israël zegt tegen Reuters dat het infrastructuur van Hamas aanviel. En Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe van de Tour de France gewonnen. Hij reed in een kopgroep van 4 en won de sprint heuvel op in de bloedhitte. Het is 40 graden en daarom was de etappe ook ingekort. En dan het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Later kunnen er vanuit het noorden lage wolkenvelden overtrekken. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon en van noord naar zuid 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Mellis Morning Mix.
5: Set him up, jongens!

0: Wat een fijne energie zit er in deze plaat. Een klassiekertje wat mij betreft hoor. The Wombats en Tokyo. En daarmee is de kop eraf. Uur 2 van Mellis Morning Mix hier op Ice Radio. Hartelijk welkom als je net inschakelt. Ik hoop dat je gezellig blijft tot een uur of 12 of tot een uur of 7 als je op de donderdag op de zondag luistert naar de herhaling. Wat heb ik allemaal nog voor je? Nou, Paul Goulmy die is met vakantie. Die heeft wel een liedje doorgegeven uit Pauls platenkast. Maar ik weet niet wat hij aan het doen is. Misschien zit hij wel in een hele andere tijdzone. Maar hij is niet aan het werk. Hij is lekker met vakantie. Dus laat hem maar even lekker. Ik heb de Pimpan plaat voor je. En wat heb ik hier allemaal liggen? In mijn digitale koffer. The Beaches, Marcus Miller. Editors, Olivia Dean. Enfin, blijf lekker luisteren. Dan merk je vanzelf hoe de keuzes uitpakken. Nieuwe muziek heb ik ook. Dit is alweer een tijdje uit. Het zit in de film The Devil Wears Prada, deel 2. Leuke film en ook leuke muziek van Shanna Spyro, Material Lover.
1: Wij zijn Ice Radio.

0: darling, can I buy you a couple of drinks? Looking for Mr. Goodbar, here he is. Wait a minute, I've got it. You're an Italian.
1: Huh? You're Jewish?
0: Oh, love your nails. You must be a Libra. Your place or mine.
2: Ja, dat lachje op het eind. Frank Zappa en The Dancing Fool was een van mijn eerste singeltjes die ik kocht eind jaren 70. Ik heb ze ooit allemaal genummerd. Volgens mij zat hij bij de eerste 10. Dancing Fool. En ik weet nog goed dat op de achterkant van dat singeltje reclame gemaakt werd voor de LP waar het vandaan kwam. Shake Your Booty. En ik kende Frank Zappa helemaal niet zo goed, maar ik vond dit zo'n heerlijk nummer. Het is nooit verder gekomen dan de tipperade. En daarvoor de Shanna Spyro en Material Lover uit die film, ik zei het al, The Devil Wears Prada. Leuke film met Meryl Streep, die ook in deze tweede editie van die film weer geweldig speelt. Het is misschien niet echt bioscoop weer, maar als je nog eens een keer een verloren avondje hebt, dan is dat de moeite waard. Hey, ik was van de week door mijn eigen collectie aan het gaan en dan zet ik meestal mijn collectie op shuffle en dan komt er nog alles wat langs. En ik kwam een samenwerking tegen van Junte Uiterwijk van de Nederlandse band Opgezwollen en Tjeerd Bomhoff van de Nederlandse band Voiced. Dat wist ik allemaal niet op mijn hoofd. Heb ik even opgezocht voor je. Styx en Dazzle Kid. En ze noemen zich Dazzled Styx. En die hadden midden in de jaren 10 hadden ze wat succes. Hebben ze zelfs in de AFOS Live toen de Heineken Music Hall opgetreden. En op Lowlands en zo. En dit was en volgens mij zelfs een klein top 40 succesje. En ik vond dit leuk. Het heet The Tunnel. Styx en Dazzled Kid.

Inmiddels een jaar of 60. Eens even kijken. Normaal gesproken heb ik nu een lijntje met Paul Goumi. In het kader van Pauls platenkast. En de afgelopen weken heeft Paul ons steeds getrakteerd op voetbalgerelateerde liederen. En daar is hij denk ik zelf ook wel een beetje moe van geworden. Nee, zonaardig om te zeggen. Nee, Paul is met vakantie. En ja, ik weet niet precies waar hij zit. In Europa of daarbuiten. Hoe dan ook. Hij zegt, joh, ik sla even over. Maar hij heeft wel een liedje aangedragen via de app. En ja, dat komt rechtstreeks uit Pauls platenkast. Het is van een band die al sinds 1964 bestaat. En in de jaren 70 en vooral 80 en misschien ook nog wel 90... heel veel lekkere dansvloerhits heeft gemaakt. En dit was van het album Ladies Night. Dat was eigenlijk de grote doorbraak. En dat kwam zeker ook door de samenwerking met Deodato. Emir Deodato voor de insiders. Ladies Night kennen we allemaal. Dit was de andere single van het album Cool and the Gang. En 2.

een filmpje op social media voorbij komen. Dat vond ik erg grappig. Een DJ die met zijn vinger boven de startknop van een mediadek stond. En ja, hij keek naar de camera zo van, joh, moet je opletten wat er gebeurt als ik met mijn vinger op dat knopje druk. En nou, hij drukte op het knopje en vervolgens startte die het nummer in wat ik zojuist draaide. Man I Need van Olivia Dean. En het was op een buitenlocatie en daar stonden, weet ik veel, honderden mensen. Vooral dames. En die gingen ter plekke allemaal uit hun dak zingen, meezingen. Alleen maar met een druk op de knop. Fantastisch liedje, Olivia Dean. En The Man I Need. Zo direct heb ik nog de Pimpan plaats voor je. Maar eerst even terug in de tijd met Fleetwood Mac en Tusk.

Ik heb nog Call It In mijn hoofd van de editors. Maar dit is alweer een nieuwe track en die heet The Rush. En die is ook weer lekker. Ja, kan niet anders concluderen. Ja, kan wel anders concluderen, maar dat wil ik natuurlijk niet. Want ik hou er wel van. Dames en heren, hoogste tijd voor de pingpongplaat. Je weet hoe het gaat. Ik heb een digitaal pingpongpetschijfje hier. Daar draai ik 3 letters mee. Die voer ik in de computer. En dan krijg ik alleen maar titels van liedjes met die 3 letters en die volgorde op mijn scherm. En daar kies ik dan ter plekke een liedje uit. Kan van alles zijn, hè? Ik weet het ook niet. Vorige week kwamen we uit bij Manke Nelis. Ik weet niet meer wat de lettervolgorde toen was. Maar dat ging over kleine jodeljongen. Ja, daar zitten 3 letters achter elkaar in die toevallig de uitkomst waren van de pingpongplaat. Eens even kijken. De eerste letter heb ik gedraaid. Dat is de W van Willem. 3 vingers in de lucht. En dan kom ik op 3710 liedjes uit deze database. Waar ongeveer 20.000 liedjes in zitten. 3710 liedjes met een W in de titel. De tweede letter is de I. De I van Isaac. W-I. Dan zit ik op 613. 613 liedjes met een W en een I. En dan wil je natuurlijk weten wat dat dan allemaal een beetje is. Nou, alles met with or widow. Of wind natuurlijk. En wat hebben we nog meer voor veel voorkomende? Will. Dat is het wel zo'n beetje. Wine heb ik ook nog heel veel. 613. Even kijken. De derde letter is de U van Utrecht. Wii U. Wii U. Nee. Oh, dan zak ik in 1 keer naar 0. Geen enkel liedje in deze database met een W, een I en een U achter elkaar in de titel. De U gaat weg. Ik draai opnieuw. En dat is dan de M van Melle. De M van Melle. De M van Marie. Wim. Wim heb ik. W-I-M. Dan heb ik 4 liedjes. 4 liedjes. En dat gaat allemaal over zwemmen. Swim. Swim. Night Swimming van R.E.M. heb ik. Swimming Into Deep Water van Don Rosenbaum. Oh, dat is een heel vrolijk oud liedje. Swim With Sam, dat is best een... Oh, dat is best mooi. A Balladeer, een Nederlandse band volgens mij, toch? Ja. Moeilijk. Nee, ja, dan kies ik toch voor deze. Waarom? Omdat ik het een lekker liedje vind en omdat ik het lang niet gehoord heb. Het is Madonna. En volgens mij is dit van Confessions on the Dance Floor Part 1. En Part 2 zit eraan te komen, hè? Of is net uit, weet ik niet eens. Dit is Madonna en Swim. De uitkomst van de pingpongplaat. De W, de I en de M achter elkaar. Zo is het spel en zo wordt het gespeeld.

0: Ja, dan is het stiekem. Als niemand het te weten komt, dan is het stiekem. Maan en Goldband en stiekem. Ik zei het eerder al, morgen vrijdag en zaterdag en zondag is het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. Als je zondag luistert, dan is het de laatste avond bezig op dat moment. Ik moet zeggen, de grote namen, de echt grote namen, die ontbreken een beetje de laatste jaren. Op een of andere manier hadden ze volgens mij jarenlang het idee, de afgelopen jaren, van nou, het raakt toch wel uitverkocht. Maar dat is dit jaar niet zo. Nee, er waren tot op het allerlaatste moment nog steeds kaarten te koop. Nou, misschien dat ze volgend jaar toch weer wat anders mogen programmeren. Hoe dan ook, om een beetje in de sfeer te komen, Marcus Miller featuring Anderson .Paak en Dang.
1: I can't keep on losing you over complications. Go on.

0: coming back to you.
1: Uit Canada komen ze, een all-female band, The Beaches and Edge of the Earth. Het zit me toch niet helemaal lekker. Ik heb geleerd van Dennis Hoebe nooit op fouten terugkomen, want radio is vluchtig. Maar ik zei een paar platen geleden bij de Pimpan Plaat dat Swim van Madonna van Confessions on the Dance Floor komt. En dat is helemaal niet waar. Het komt van Ray of Light. Daar werd ik op subtiele wijze op gewezen, zullen we maar even zeggen. En ja, ik wil toch correct zijn in mijn muzikale informatieoverdracht. Eens even kijken. Ik heb nog één liedje voor je. En dan zit deze editie er alweer op. En dit is ook weer zo'n lekkere disco dance classic om mee af te sluiten. Stone heet het gezelschap en het nummer heet Time. Dank voor het luisteren. Ik hoop dat je dat volgende week weer doet.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Kleine ondernemers investeren maar weinig. Door onzekerheid stellen ze nieuwe investeringen uit, zegt accountantsvereniging SRA. Onzekere factoren zijn onder andere het overvolle stroomnet, AI en de oorlog in het Midden-Oosten. Ook maakt dus vorig jaar minder winst. Bij Transavia op Schiphol stonden vanmorgen zulke lange rijen bij de incheckbalies dat tientallen mensen hun vlucht hebben gemist. Kan door te weinig personeel. Schiphol zegt dat het de hele zomer drukker is en adviseert om vooral op tijd te komen. In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is cabaretier en zanger Harry Jekkers benoemd tot ereburger van de stad. Burgemeester Van Zanen zei dat hij een echt Haags icoon is. Hij is dan ook de maker van het lied O.O. Den Haag met zijn band Het Klein Orkest. Jekkers stopt nu met grote theaterprogramma's. En volgens Mathieu van der Poel had hij vandaag eindelijk de benen voor een etappezege. Het ging veel beter met de hitte dan eerdere dagen. Toen herstelde hij zelfs van makkelijkere etappes moeizaam, zei hij na afloop. De Tour was vanwege de hitte met 30 kilometer ingekort. En dan het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Later kunnen vanuit het noorden lage wolkenvelden overtrekken. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon en van noord naar zuid 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Twee doden bij een crash met een klein vliegtuig in het oosten van Oostenrijk. Het zijn een passagier en de piloot. Een man en een meisje zijn gered, maar zwaar gewond. Het gebeurde in een bergbos en het was lastig om bij ze te komen. Met kettingzagen en een provisorisch bruggetje lukte het de reddingswerkers. Een bootje met een record aantal migranten is aangekomen in Engeland. Er zaten 128 mensen ingepropt, melden Britse media. De volste boot tot nu toe had 125 mensen aan boord. De Britse regering zegt dat mensensmokkelaars steeds meer risico nemen. Maar het totaal aantal migranten over het kanaal daalt wel. Kinderen in een straat in Zwolle hebben de hele dag een soort openluchtzwembad voor de deur gehad om in te spelen. Er was een waterleiding gesprongen en daardoor liep een parkeerplaats onder. Het lukte niet om het lek meteen te repareren, waarschijnlijk pas vanavond rond 10, meldt RTV Oost. En net als wielrennersvakbond CPA wil wielrenner Tadej Pogačar ook geen wedstrijden meer in de hitte. Hij gooit het liefst de wielerkalender om het heetste tijd van het jaar te vermijden. De vakbond wil eerder op de dag starten, maar dat vindt Pogačar geen optie. Dan finish je juist op het heetst van de dag, zegt hij. En dan het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm en zonnig. Later trekken er vanuit het noorden lage wolkenvelden over. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon en van noord naar zuid 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Easy on Ice Radio.

een lekkere plaat is dat. En die kwam ik zomaar ineens tegen. In een van die vele tracks hier in de computer. En toen dacht ik, nou, die ga ik gewoon een keer draaien op de zondagavond. Waarom ook niet? Deze Texas Summer en Cambrio, zo heette dit. En nou ja, dat was de eerste plaats in een nieuwe aflevering van Easy on Ice. Ice Radio, daar luister je naar. Ik ga er weer een gezellig uurtje van maken. Ik heb wat leuke muziek klaar. Heel veel R&B muziek. Dus nou ja, mocht je daarvan houden, dan zit je erbij tot de komende uur in ieder geval. Het is in ieder geval leuke muziek om bij uit te buiken. En er zitten een aantal tracks tussen die ik al een hele tijd niet meer gedraaid heb. Dat kan ik zien. Houd de kopje erbij. Dus dat is dan wel weer fijn. Hey, mocht jij nou een suggestie hebben voor een plaat op de zondagavond, laat het mij even weten natuurlijk. Marcel@iceradio.nl. Kun je een suggestie kwijt? Ga ik hem voor je opzoeken? En dan ga ik hem uiteraard een keer voor je draaien. Ja, het zal misschien niet vandaag zijn. Maar dat is misschien volgende week of die week erop. In ieder geval gewoon trouw blijven luisteren. Ik hoef er zelf een keer langs. Wees maar niet bang. Nee, gaat echt gebeuren. Nou, leuke plaat. Laat ik gewoon maar doorgaan met die leuke platen. Dit is daar ook een mooi voorbeeld van. Dus die van Bruno Mars. Just Might.

natuurlijk uren volhouden. Ja, laten we eerlijk zijn. Ja. De muzikanten zijn dan naar huis, maar het achtergrondkoortje die heeft er nog steeds zin in. Deze plaat van Dunant. En dan hebben we het over Dunant Jones en The Indications. Vooral een enige tijd geleden. En Love Will Work It Out. Het komt altijd weer goed als je maar gewoon een beetje lief bent voor elkaar. Dat is het eigenlijk wel. Ja. Zondagavond Easy on Ice en dat allemaal op Ice Radio. Met de muziek van, even kijken, Lee Fields and the Expressions. Dat was hem, ja. En ze hebben het over een van mijn favoriete dingen. Jawel hoor, ik hou ervan. Van de dames, oftewel ladies.

Meer zoete muziek van meer zoete... Nou ja, meer zoete titel, zo moet ik het zeggen. Sugar-coated love. Nou, het is een liefdesplaatje. En hij is nog bedekt met suiker ook. Nou, ik hou er niet van, dus... ja, het is niet voor mij, maar misschien vind jij dat wel leuk natuurlijk. Ryman, dat was in ieder geval degene die hoorde. En The Gap Band, dat was natuurlijk uit vervlogen tijden. En Yearning for Your Love. Over vervlogen tijden gesproken. Wat dacht je van deze? 911 en 5 Reasons.

er even een tijdje op gestudeerd, maar ik heb geen stereo kunnen horen. Dus het ding is gewoon mono, hoor. Deze opname van Lorraine Ellison. En dat was Stay With Me, de single version. Dat staat er dan wel weer bij. En dan gaan we eens even kijken uit welk jaar dat ding kwam. 66, inderdaad. Toen maakten ze ook nog mono opnames. Dus ja, dat kon gewoon. Ice Radio, Easy on Ice, daar luister je naar. We gaan even wat meer up-tempo draaien. Van Cool and the Gang, Straight Ahead.

geweldige artiest, toch? Deze Randy Crawford, laten we eerlijk zijn. You Might Need Somebody. Wie niet? Ja, weet ik het. Dat is een song erover, in ieder geval 4 minuten lang. En het was een mooie plaat, hoor. We gaan even heel wat anders doen. Het is bij mij een oorworm, deze plaat. Olivia Dean en So Easy. I could

70, deze jemig mensen, kom er niet meer uit. Jane Knight en Mr. Big Stuff. Altijd de dingen, hè? Baas boven baas. Olivia Dean daarvoor en So Easy, de oorworm van Marcel van Blokland. En misschien ook wel een beetje bij jou. En dat is mij altijd verteld, dan moet je gewoon in zich heel draaien en meezingen. En dan ben je daar wel vanaf, ja. Maar ik heb het geprobeerd, het is niet gelukt. Goed, we gaan even naar mijn, misschien wel een beetje jeugdsentiment. Ja, de jaren 90. Toen zat ik bij een lokale omroep en draaide ik.

een beetje raar als ik het nu zeg. Uit het nest van de natuurlijke R. Kelly. Dat was het. Hoe zou het met de dames zijn? Changing Faces en Stroke You Up. Bracht ons alweer aan tijd voor het programma. Ja, zo snel gaat dat. Het uurtje zit er alweer op. Maar niet getreurd, hè. De rest van de programma's is ook leuk om naar te luisteren. En volgende week ben ik er gewoon weer met een nieuwe aflevering Easy on Ice. Dus ik wens je veel plezier komende week. En tot volgende week. Hoi.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een afvalfabriek in Rotterdam zijn zakken vol dode vliegen aan het hek gehangen als protest. Mensen in de buurt hebben al meer dan 10 jaar last van een vliegenplaag doordat het bedrijf de regels overtreedt. Met het warme weer is het extra erg en ze zijn het zat, meldt Rijnmond. De fabriek heeft nog niet gereageerd. In de haven van Zeewolde was dit weekend een clean-up. Vrijwilligers haalden op brede surfplanken ruim 100 kilo troep uit het water. Meer dan organisator Daan had verwacht, zegt hij tegen Omroep Flevoland. Er werden vooral blikjes opgevist, maar ook een scooterband. Met de actie willen ze mensen bewust maken van zwerfafval. 2 doden bij een crash met een klein vliegtuig in het oosten van Oostenrijk. Het zijn een passagier en een piloot. Een man en een meisje zijn gered, maar zwaar gewond. Het gebeurde in een bergbos en het was lastig om bij ze te komen. Met kettingzagen en een provisorisch bruggetje lukte het de reddingswerkers. En in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag komt een portret te hangen van stadsicoon Harry Jekkers, cabaretier en de maker van het lied O.O. Den Haag. Hij nam vandaag na bijna 50 jaar afscheid van het toneel. Hij werd ook uitgeroepen tot Haags ereburger en kreeg een mini-beeldje in Madurodam. En dan het weer van Weer Online. Nog lang warm vanavond. Vannacht trekt vanuit het noorden lage bewolking het land op en plaatsen kan het mistig worden. Morgen eerst grijs, daarna weer zonnig en 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur.

mis.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. In Woerden is een explosie geweest in een appartementengebouw. Er ontstond brand, maar die was snel geblust. Zouden geen gewonden zijn. Wel is er veel schade en de veiligheidsregio is bang dat er delen van de gevel naar beneden komen. Tientallen bewoners zijn geëvacueerd. Of ze vanavond weer terug kunnen is niet duidelijk. Het geweld tegen de bezoeker van de Pride in Amersfoort onderstreept hoe belangrijk het is om veilige plekken te maken voor LHBTI. Dat zegt een organisatie die zulke plekken regelt tegen de NOS. Tijdens de Pride in Amsterdam kunnen mensen die worden lastiggevallen vluchten naar 35 plekken met beveiliging, zoals hotels en musea. In Den Bosch heeft een magneetvisser een explosief opgevist uit een vijver in een park. Misschien komt het wel uit de Tweede Wereldoorlog. Dat wordt onderzocht en ook om wat voor explosief het gaat. Het ding is meegenomen door de explosieve opruimingsdienst. En tennisser Jannik Sinner uit Italië heeft Wimbledon gewonnen. Hij versloeg in de finale de Duitse Alexander Zverev. Het was spannend, want Zverev is in goede vorm en won eerder Roland Garros. Hij won hier ook de eerste set, maar daarna knokte Sinner zich terug en won de drie daarna. Het is zijn vijfde Grand Slam titel. En dan het weer van Weer Online. Vannacht trekt vanuit het noorden lage bewolking over en plaatselijk kan het mistig worden. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgen eerst grijs, daarna weer zonnig en warm. Het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. In Bangkok zijn 27 doden gevallen bij een brand in een bar. Volgens de Thaise premier was er eerst een stroomstoring, gevolgd door een explosie. En de brand die daarna uitbrak ging als een razende tekeer. Veel slachtoffers zijn gevonden in de toiletten helemaal achterin het pand. Er zijn ook tientallen gewonden. Het is nog niet duidelijk of de bewoners van 24 ontruimde huizen in Woerden vanavond weer thuis slapen. Er was een explosie, gevolgd door een brand. Die was snel weer geblust. Maar veel ramen en de gevel zijn kapot. En die gevel die kan nog naar beneden komen, zegt de brandweer tegen RTV Utrecht. Een rockster in Turkije is opgepakt voor fraude. Hij richtte een stichting op voor de slachtoffers van de aardbevingen 3 jaar geleden, maar wordt er nu van beschuldigd dat hij geld heeft witgewassen. De stichting wordt nu gezien als een criminele organisatie. En Wimbledon-winnaar Jannik Sinner noemde het zeker niet vanzelfsprekend dat hij tegenstander Alexander Zverev zou verslaan. Hij overlaadde Zverev na afloop ook met complimenten. Sinner won in 4 sets van Zverev, maar was blij dat de pot van erg hoog niveau was. Als Zverev zo doorgaat, zal die Wimbledon ook een keer winnen, zegt hij. Dan het weer van Weer Online. Het kan vannacht mistig worden. Het koelt af naar een graad of 15. Morgenochtend begint grijs, later weer veel zon en 22 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. In Bangkok zijn 27 doden gevallen bij een brand in een bar. Volgens de Thaise premier was er eerst een stroomstoring, gevolgd door een explosie. En de brand die daarna uitbrak ging als een razende tekeer. Veel slachtoffers zijn gevonden in de toiletten helemaal achterin het pand. Er zijn ook tientallen gewonden. Het is nog niet duidelijk of de bewoners van 24 ontruimde huizen in Woerden vanavond weer thuis slapen. Er was een explosie, gevolgd door een brand. Die was snel weer geblust. Maar veel ramen en de gevel zijn kapot. En die gevel die kan nog naar beneden komen, zegt de brandweer tegen RTV Utrecht. Een rockster in Turkije is opgepakt voor fraude. Hij richtte een stichting op voor de slachtoffers van de aardbevingen 3 jaar geleden. Maar wordt er nu van beschuldigd dat hij geld heeft witgewassen. De stichting wordt nu gezien als een criminele organisatie. En Wimbledon-winnaar Jannik Sinner noemde het zeker niet vanzelfsprekend dat hij tegenstander Alexander Zverev zou verslaan. Hij overlaadde Zverev na afloop ook met complimenten. Sinner won in 4 sets van Zverev, maar was blij dat de pot van erg hoog niveau was. Als Zverev zo doorgaat, zal hij Wimbledon ook een keer winnen, zegt hij. Dan het weer van Weer Online. Het kan vannacht mistig worden. Het koelt af naar een graad of 15. Morgenochtend begint grijs. Later weer veel zon en 22 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Whatever. I went down to the beach and saw Kiki. She was all like, and I'm like, whatever. Then this chick comes up to me and she's all like, hey, aren't you that dude? I'm like, yeah, whatever. So later, I'm at the pool hall and this girl comes up and she's all like, and I'm like,

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. In Bangkok zijn 27 doden gevallen bij een brand in een bar. Volgens de Thaise premier was er eerst een stroomstoring, gevolgd door een explosie. En de brand die daarna uitbrak ging als een razende tekeer. Veel slachtoffers zijn gevonden in de toiletten helemaal achterin het pand. Er zijn ook tientallen gewonden. Het is nog niet duidelijk of de bewoners van 24 ontruimde huizen in Woerden vanavond weer thuis slapen. Er was een explosie, gevolgd door een brand. Die was snel weer geblust. Maar veel ramen en de gevel zijn kapot. En die gevel die kan nog naar beneden komen, zegt de brandweer tegen RTV Utrecht. Een rockster in Turkije is opgepakt voor fraude. Hij richtte een stichting op voor de slachtoffers van de aardbevingen 3 jaar geleden, maar wordt er nu van beschuldigd dat hij geld heeft witgewassen. De stichting wordt nu gezien als een criminele organisatie. En Wimbledon-winnaar Jannik Sinner noemde het zeker niet vanzelfsprekend dat hij tegenstander Alexander Zverev zou verslaan. Hij overlaadde Zverev na afloop ook met complimenten. Sinner won in 4 sets van Zverev, maar was blij dat de pot van erg hoog niveau was. Als Zverev zo doorgaat, zal die Wimbledon ook een keer winnen, zegt hij. Dan het weer van Weer Online. Het kan vannacht mistig worden. Het koelt af naar een graad of 15. Morgenochtend begint grijs, later weer veel zon en 22 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. In Bangkok zijn 27 doden gevallen bij een brand in een bar. Volgens de Thaise premier was er eerst een stroomstoring, gevolgd door een explosie. En de brand die daarna uitbrak ging als een razende tekeer. Veel slachtoffers zijn gevonden in de toiletten helemaal achterin het pand. Er zijn ook tientallen gewonden. Het is nog niet duidelijk of de bewoners van 24 ontruimde huizen in Woerden vanavond weer thuis slapen. Er was een explosie, gevolgd door een brand. Die was snel weer geblust. Maar veel ramen en de gevel zijn kapot. En die gevel die kan nog naar beneden komen, zegt de brandweer tegen RTV Utrecht. Een rockster in Turkije is opgepakt voor fraude. Hij richtte een stichting op voor de slachtoffers van de aardbevingen 3 jaar geleden, maar wordt er nu van beschuldigd dat hij geld heeft witgewassen. De stichting wordt nu gezien als een criminele organisatie. En Wimbledon-winnaar Jannik Sinner noemde het zeker niet vanzelfsprekend dat hij tegenstander Alexander Zverev zou verslaan. Hij overlaadde Zverev na afloop ook met complimenten. Sinner won in 4 sets van Zverev, maar was blij dat de pot van erg hoog niveau was. Als Zverev zo doorgaat, zal die Wimbledon ook een keer winnen, zegt hij. Dan het weer van Weer Online. Het kan vannacht mistig worden. Het koelt af naar een graad of 15. Morgenochtend begint grijs, later weer veel zon en 22 graden in de noorden tot 31 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Cut, cut, cut. Tell me something. You can't play a beat.